0: De andere hebben een rugbrust, dat kan ze maar te wel.
1: Ja.
0: De rugbrust die draait aan de christen die trop.
1: Nee, dat is wel.

0: Om een rutbus, de kat van Martenveld.
1: Ja.
0: De rutbus die drie dagen, dan kresten die trop.
1: Nee, dat is wat.

0: Hevet je grische eva hevet nit je schand.
1: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
2: Akkusitz! Ich bin der Stief,

0: De hadden ook een rutbuster, de Katzenmachtergoud.
1: Ja.
0: De rutbuster die drie, daar hadden de christen niet op.
1: Nee, dat is wat.

aller, aller popje zaten. Dan een zwaar zijn moment, de maal bevol zaten, jong. Zet even mis, ja, in het beslist. Doe per de keel, de woorke knuppel. Ja, dat is toch jij niet de maal, bevol. Hehehe, dat is goed hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt de mensen. Ja, dat is het er niet meer aan, maar dat is maar, hebben we toch.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
3: Akkositz! Ich bin der Steve, Jupp.

Hey, Andre, ja, voor de wat los was. De hand of aan de beur, aan de popje zaten. Kan het niet waar zijn, om in de maal, wie zal zetten, jong? Zet het voor mij, ja, in het beuk, lees toe, per de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal, bedoel. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we los blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo. Ja, dat is er niet meer zaken, maar dat is maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, ma

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach onder frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin...

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Stier.